Rotek is een holo soef, geri segu, motor, kiren die jochen doch mussel, fez delak ferniant. Pewis en bep heu heu, kiren molen die wet te lijamon en no fly, bekte, tiwar we at busubanerli. De belly te jagelen, kiren ak yen buyag batai, de mengo at jamono bunek in de dom in Senegal, tisendundu dug. Senegal, just like you, kiren.